0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel. De AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu.
0: Non-stop muziek.
1: Dit is

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet, omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Ambtenaar is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
2: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda wordt aan de weg gewerkt. De hoofdrijbaan is dicht. Daardoor 4 kilometer file tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk op de parallelrijbaan. De vertraging is een half uur. Je zou kunnen omrijden. Dat doe je dan via de westkant van Rotterdam over de A4. A20, Hoek van Holland-Gouda. Na een ongeluk bij Nieuwekerk aan den IJssel. 3 kilometer file en nog een kwartier vertraging. Rechterrijstrook is daar dicht. Je oponthoudt dus een half uur als je over de N201 vanuit Zandvoort naar Hoofddorp wil. Want tussen Zandvoort en Bentveld staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
3: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM. Digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
3: Met nu
0: non-stop muziek.
3: Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overleden geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn, is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
5: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
5: Met nu
0: non-stop muziek.

0: geluid van de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM.
0: Altena's beste muziekmix.
1: AFM.
0: Dit is AFM. AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
3: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
2: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1-seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
4: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us, of course, it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better, and that's what we'll focus on.
2: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen, en de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Op morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
11: Mijn naam is Daniel Rowland.
12: Ik ben Remy van Pesten.
13: Ik ben Marcia van Pesten.
14: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
15: Ik ben
14: Marie van Pesten.
10: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
0: Radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: muziek en informatie.
1: Dit

0: ZFM. Regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta Concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombone kwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziekmix.

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
6: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk 1000 euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorgapps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
12: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
11: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
13: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
11: Dan het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En op morgen veel zon en iets warmer.
10: Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
14: Verkeersinformatie.
15: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
17: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
17: Met nu
3: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl. Op dinsdag 2 juni verzorgt Lisbeth van Oort Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaring als moeder van een hoogbegaafd kind. Lisbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitzonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graaf- en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren. Op woensdag 3 juni wordt bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam een gezellige voorlezenochtend georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. De activiteit duurt van 10 tot half 11. Tijdens de bijeenkomst kunnen kinderen samen met hun ouders luisteren naar verhalen en genieten van voorleespret. Na afloop is er gelegenheid om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorg-apps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
5: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
4: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
6: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
4: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
0: Aan de Begijnhof.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
13: Mijn naam is Daniel Rowland.
14: Ik ben Remy van Kempen.
15: Ik ben Marcia van Muziek.
16: En ik speel op een cello van het
17: Muziekinstrumentenfonds.
18: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn

0: ZFM. Regio-info.
1: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar. Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pees de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5 tot 6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. Ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een korte file op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 5 minuten over 2 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
5: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
11: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
12: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
13: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
14: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn...

0: FM.
1: Regio-info.
0: Historicus Chris Baggerman geeft op dinsdag 26 mei in Werkendam een lezing over de geschiedenis van de kerken in Werkendam. Tijdens de avond vertelt hij hoe het dorp uitgroeide tot het huidige Kerkendam. Baggerman gaat op in de komst van de Bijbel, de reformatie en de afscheiding, waardoor in Werkendam verschillende kerken ontstonden. Ook vertelt hij over de ontwikkeling van de hervormde kerk en de religieuze geschiedenis van het dorp. De gratis kennismakingslezing duurt van 7:30 tot 9:00 en is bedoeld voor volwassenen. Aanmelden kan via de website van bibliotheekcultuur.altena. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en drukbezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitzonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graaf- en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het begint hier en daar langzaamaan iets drukker te worden. Bijvoorbeeld op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Ook op de A7 is het druk de Afsluitdijk richting Noord-Holland. 10 minuten ongeveer. En tot slot de N57 Rotterdam-Middelburg. Voor Rokanje 10 minuten over 8 kilometer. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn 2 Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. De man van 55 en vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op de eiland. De 2 vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chunchawulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan amper files onderweg, wel op de A12 voor de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
9: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
10: Ik ben Remy. Ik
11: ben Marcia van
12: Roosterk en ik speel op een cello van het
11: Muziekinstrumentenfonds.
13: Ik ben Nadine
12: Vindelijk.
13: Ik
12: speel
13: op een
12: cello
13: van het
5: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
14: Radiozender voor de gemeente Altena.
15: Wij zijn

0: FM.
1: Regio-info.
2: Surplus organiseert op dinsdag 26 mei een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de bijeenkomst staat het thema Uit Liefde centraal. De bijeenkomst biedt mantelzorgers ruimte om ervaringen te delen en stil te staan bij de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Er wordt aandacht besteed aan de impact van mantelzorg en het belang voor voldoende rust en ondersteuning. De bijeenkomst duurt van 11 tot half 1 en is gratis toegankelijk voor volwassenen. Aanmelden is mogelijk via de agenda van Surplus. Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond treden het Nymfeas trombonekwartet en zangeres Sterre Konijn op. Het kwartet bestaat uit muzici uit vooraanstaande Nederlandse orkesten. Samen brengen zij een programma met impressionistische muziek, nieuwe composities en poëtische zang. De historische locatie en het omliggende rivierenlandschap zorgen voor een bijzondere sfeer. Meer informatie en kaarten voor het concert zijn verkrijgbaar via de agenda van Slot Loevestein op de website slotloevestein.nl/agenda.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar drukker aan het worden onderweg. Dat merk je bijvoorbeeld bij de Duitse grenscontroles. Op de A1, A12 en A76 allemaal files van 15 minuten. Verder drukte op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland. 4 kilometer en 10 minuten. En tot slot file bij Zandvoort op de N201 vanuit Hoofddorp. Voor Zandvoort zelf 3 kilometer, 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het défilé door het dorp, begeleid door muziek. VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker onderweg, dat kun je goed merken. In totaal 80 kilometer nu. Onder andere op de A29 een file Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor knooppunt Hellegasplein. 3 kilometer en 10 minuten door een kapotte auto. 1 rijstrook is dicht. Dan file op de A1, de A12 en de A76. Allemaal voor de Duitse grenscontrole. Gemiddeld zo'n 20 minuten wachten. En tot slot drukte op de A7 de afsluitdijk richting Noord-Holland. Voor Den Oever, 5 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel. AFM-app en radioafm.nl.
8: Met nu
3: muziek en informatie.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Rivier, Zuid-Holland bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvooroudereneaalburg.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Dit is AFM. Ook overal te beluisteren via de digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl. Dit is AFM.
3: Dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitsonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graven en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het is druk onderweg. Er staan vooral files voor de Duitse grenscontrole. Op de A1, de A12 en de A76 allemaal een kwartier extra. Verder een ongeluk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. De weg is weer vrij, maar vanaf Amersfoort nog wel een file van 20 minuten. En er staat een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost bij de afrit. Twee rijstroken zijn er dicht en vanaf Papendrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego-steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarde en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk.

0: via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
2: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
3: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
4: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
7: Mijn naam is Daniel Rowland.
8: Ik ben René Lichtenberg.
9: Ik ben Marcia van
8: Scherp
9: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Ik ben
9: Nadine,
10: ik ben Lea
9: Guiting.
10: En ik speel op een
9: viool
10: van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
4: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
11: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
12: Met het nieuws.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5 tot 6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan er warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Koolsingel in Rotterdam. Het weer, volop zon. Het is warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het wordt drukker onderweg. Er staat bijna 100 kilometer file in totaal. Veel recreatieverkeer. Dat merk je bijvoorbeeld aan de file bij Zandvoort op de N201. Vanuit Hoofddorp ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole. Dan met name op de A76 vanuit Geleen. Ongeveer een half uur voor de Duitse grens. En bergingswerkzaamheden na een pechgeval bij knooppunt Grijshoort, de A12 richting Utrecht. Vanaf knooppunt Velperbroek een file van 8 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
9: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
11: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn...

0: regio-info.
1: In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers. Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Alphen.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is onder meer druk richting stranden door recreatieverkeer en rond Duitse grenzen door controles. Dat merk je op de A1 vanuit Hengelo en op de A12 vanuit Arnhem. Daar heb je voor de Duitse grens inmiddels 20 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Duitsland is het ook druk bij Arnhem. Ook daar sta je 20 minuten in de file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. In het westen heb je ruim een half uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. En het is druk op de A76 vanuit Geleen voor de Duitse grens. Ook door controles. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Op woensdag 3 juni wordt bij kinderboerderij Floreffehoeve in Werkendam een gezellige voorlezenochtend georganiseerd voor jonge kinderen en hun ouders. De activiteit duurt van 10 tot half 11. Tijdens de bijeenkomst kunnen kinderen samen met hun ouders luisteren naar verhalen en genieten van voorleespret. Na afloop is er gelegenheid om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden, dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl. Kamerkoor Collegium Altena geeft op vrijdag 29 mei een bijzonder psalmconcert in het kerkje van Sleewijk. Dit voorjaar kiest het koor bewust voor een programma rond psalmen in plaats van de traditionele passiemuziek. Het concert neemt bezoekers mee op een muzikale reis door de tijd met werken van onder andere Swelinck, Daan Manneke en Arvo Pärt. Het koor wordt begeleid door strijkquintet Quintetto Quattasso, wat zorgt voor een intieme klank. Het optreden is tevens het afscheidsconcert van dirigent Maarten van der Bijl. Het concert begint om 7:15 en kaarten kosten €20.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur. 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is met name druk richting de kust door recreatieverkeer en door Duitse politiecontroles bij de grenzen. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de grens 25 minuten oponthoud. Verder staat er file op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Wezep en Epe sta je 20 minuten vast door een ongeluk. En door een spoedreparatie rijdt het langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En daar is de vertraging bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
11: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
12: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
13: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Historicus Chris Baggerman geeft op dinsdag 26 mei in Werkendam een lezing over de geschiedenis van de kerken in Werkendam. Tijdens de avond vertelt hij hoe het dorp uitgroeide tot het huidige Kerkendam. Baggerman gaat op in de komst van de Bijbel, de reformatie en de afscheiding, waardoor in Werkendam verschillende kerken ontstonden. Ook vertelt hij over de ontwikkeling van de hervormde kerk en de religieuze geschiedenis van het dorp. De gratis kennismakingslezing duurt van 7:30 tot 9:00 en is bedoeld voor volwassenen. Aanmelden kan via de website van bibliotheekcultuur.altena. De gemeenteraad van Altena organiseert op dinsdag 2 juni opnieuw een politiek podium in het gemeentehuis in Almkerk. Inwoners en organisaties krijgen daar de kans om ideeën, initiatieven en vragen te bespreken met een afvaardiging van de raad. Het politiek podium vindt plaats tussen 7:30 en 8:30. De bijeenkomst is bedoeld om inwoners op een laagdrempelige manier in contact te brengen met de lokale politiek en actuele ontwikkelingen te bespreken. Aanmelden voor deelname kan via de Griffie van de gemeente Altena via het e-mailadres griffie@gemeentealtena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.
1: Altena's
0: beste muziekmix. AFM.
1: Dit is AFM. AFM.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitzonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graaf- en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar lange files. Onder meer de afsluitdijk is dicht door een ongeluk. De A7 richting Friesland. Bij de Lorentsluizen gebeurde dat. Omrijden kan via Noord-Holland en Emmeloord. Over de A10 bij Amsterdam, de A1 en de A6. Op de A12 staat file naar Duitsland. Voor de grens, door controles heb je daar 20 minuten op onthoud. In het zuiden op de A76 vanuit Geleen sta je ook 25 minuten vast door grenscontroles. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je een half uur op onthoud. Het is tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort sta je bij de afrit Epen nog 20 minuten in de file door de nasleep van een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de derde keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze. Op dinsdag 2 juni verzorgt Lisbeth van Oort Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaringen als moeder van een hoogbegaafd kind. Lisbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Here we go.
2: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
6: Mijn naam is Daniel Rowland.
7: Ik ben Remy van Kesten.
8: Ik ben Marcia van Kerk en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben Maria, ik ben
8: Lea Guiting.
9: En ik speel op
8: een
9: viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
10: Met het nieuws.
11: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is AFM
0: Verkeersinformatie.
6: Bianca Damink van de ANWB. Er zijn een paar problemen onderweg. De A7, de afsluitdijk, richting Friesland is dicht na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen. Verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord. Over de A10, de A1 en de A6. Andere kant op heb je daar ook zo'n kwartier tijdverlies, dus richting Noord-Holland. Op de A16 van Breda naar Rotterdam sta je ruim een half uur in de file tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein door een reparatie aan de weg. Verder is het druk door Duitse grenscontroles, vooral op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je een kwartier oponthoud. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je bij het Gelredome 10 minuten in de file, mede door een ongeluk. En het is druk naar Zandvoort. Bijvoorbeeld op de N201 vanuit Hoofddorp. Tussen de aansluiting met de N206 en Zandvoort is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00. De radiozender voor de gemeente Altena.
7: Wij zijn...

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent Willem-Jan Hendricks. De uitvoering is een samenwerking met brassband Ulicote. Op het programma staat onder meer Window of the World van Peter Graham. Dit werk neemt het publiek mee op een muzikale reis rond de wereld. Het publiek is van harte welkom op vrijdag 3 juli in Merle. De jaarlijkse rommelmarkt in Drongelen vindt dit jaar plaats op zaterdag 27 juni. Van 11 tot 4 kunnen bezoekers rondom dorpshuis De Oude School terecht voor koopjes, gezelligheid en activiteiten. Verkopers kunnen zich aanmelden voor een marktkraam. Naast de rommelmarkt zijn er ook activiteiten voor kinderen, zoals een springkussen en schminken. Bezoekers kunnen daarnaast genieten van het terras, eten en drinken bij het dorpshuis. De organisatie hoopt opnieuw op een gezellige en drukbezochte editie van de rommelmarkt in Drongelen op 27 juni.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: 3FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de afsluitdijk is het een stuk drukker, de A7 naar Friesland. Na een ongeluk is de weg niet meer helemaal dicht, maar de rechterrijstrook is nog wel afgesloten en de vertraging is 40 minuten op die afsluitdijk. Omrijden kan ook via Noord-Holland, Amsterdam en Emmeloord over de A10, A1 en A6. Op de A12 staat file van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door de controles 20 minuten tijdverlies. Verder is het druk door recreatieverkeer, onder meer naar Zandvoort. En op de A16 staat file van Breda naar Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug door een spoedreparatie. Vertraging is 25 minuten, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Op zaterdag 20 juni speelt Bureau Pees de voorstelling Iets met Boeren op de Bloemplaathoeve in Almkerk. De voorstelling is te zien om 3:00 en om 19:30 en neemt de bezoekers mee in actuele thema's rond het platteland. Met humor en verbeeldingskracht laat de voorstelling verschillende perspectieven zien op veranderingen in het landelijk gebied. Het publiek wandelt tijdens de voorstelling langs scènes in de schuur, de stal, de wei en op het erf van de boerderij. Na afloop is er ruimte voor gesprek aan de keukentafel. Kaarten kosten €10, inclusief consumptie, en zijn online verkrijgbaar via de website bureaupees.nl/producties/iets-met-boeren. Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juni via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof. Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker 1,5 dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond...

0: Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse Nationalistische Partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. Vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die een paar minuten vertraging opleveren. Maar een uitschieter is de A2 in het zuiden. Van België naar Eindhoven sta je tussen Oost-Maarland en Meersen een half uur vast na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Op de afsluitdijk zijn alle rijstroken richting Friesland weer open na een ongeluk op de A7 daar. Toch staat er nog 15 kilometer file. De weg is net weer vrijgegeven. Andere kant op heb je daar richting Noord-Holland ook nog een kwartiertijd verlies. Op de A12 naar Duitsland sta je voor de grens ook een kwartier in de file door controles. En het is druk op de N307 van Horen naar Kampen bij Lelystad-Batavia-stad. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om. Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
1: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy van Kesten.
10: Ik ben Marcia van Kesten.
11: En ik speel op een cello van het
12: Muziekinstrumentenfonds.
7: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Surplus organiseert op dinsdag 26 mei een bijeenkomst voor mantelzorgers van mensen met een niet aangeboren hersenletsel. Tijdens de bijeenkomst staat het thema Uit Liefde centraal. De bijeenkomst biedt mantelzorgers ruimte om ervaringen te delen en stil te staan bij de balans tussen zorgen voor een ander en zorgen voor zichzelf. Er wordt aandacht besteed aan de impact van mantelzorg en het belang voor voldoende rust en ondersteuning. De bijeenkomst duurt van 11 tot half 1 en is gratis toegankelijk voor volwassenen. Aanmelden is mogelijk via de agenda van Surplus. VVV Biesboschlinie roept inwoners op om Altena opnieuw te ontdekken via wandelen en fietsen. De regio biedt een afwisselend landschap met rivieren, polders en karakteristieke dorpen. Goed onderhouden routes leiden langs natuurgebieden, historische plekken en gezellige terrassen. Van korte wandelingen tot lange fietstochten, er is voor ieder wat wils in een eigen omgeving. Met de campagne Toerist in eigen streek wil VVV Biesboschlinie mensen inspireren erop uit te gaan. Op de website zijn diverse routes en tips te vinden om Altena op een andere manier te beleven.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goedendag, mijn naam is Kevin Jooster. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitsonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graaf- en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files die er staan leveren een paar minuten vertraging op. Duitse grenscontroles veroorzaken wat meer tijdverlies, bijvoorbeeld op de A12 vanuit Arnhem. Voor de Duitse grens heb je een kwartier oponthoud. In het zuiden is de vertraging op de A76 vanuit Geleen 10 minuten voor de Duitse grens. Het is druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam tussen Portzeelande en Goederede. Vertraging is een kwartier. De N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad ruim een half uur in de file. En ook in het zuiden van het land sta je 10 minuten vast op de A2 vanuit België naar Eindhoven bij Maastricht. Daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De avondvierdaagse in Sleewijk vindt in 2026 plaats van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 juni. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 3, 5, 10 of 15 kilometer met de start en de finish bij de brede school De Esdoorn. Inschrijven kan dit jaar digitaal of op meerdere fysieke momenten in mei en juni. Deelname kost €5,50 of €6 bij inschrijving op de eerste wandelavond. De eerste 3 dagen starten de meeste afstanden om 17:15. Op vrijdagavond wordt de vierdaagse feestelijk afgesloten met het defilé door het dorp, begeleid door muziek. In Babyloniebroek wordt zaterdag 30 mei opnieuw een gezellige voorjaarsmarkt gehouden aan de Broekse Hof. Organisatoren Rini en Mariet Scheffers zoeken nog extra standhouders voor het evenement. Er zijn al diverse aanmeldingen binnen, maar vooral kopers van bloemen, groenten, fruit, koek en snoep zijn nog van harte welkom. Ook andere geïnteresseerde kraamhouders kunnen zich aanmelden voor de markt. De voorjaarsmarkt op 30 mei duurt van 10 tot 4. Bezoekers kunnen naast het winkelen ook terecht op het terras voor een drankje en een gezellig praatje. Meer informatie is verkrijgbaar via Mariet Scheffers.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Talen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 90 kilometer file. De meeste leveren een paar minuten vertraging op. Er en daar is het druk door recreatieverkeer, bijvoorbeeld in Zeeland op de N57. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goedereede. De N307 van Horen naar Kampen heb je 40 minuten oponthoud. Staat daar vast tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen heb je bijna een half uur vertraging voor de Duitse grens door controles. Op de A12 vanuit Arnhem staat het verkeer ook 20 minuten in de file voor de Duitse grens. En bij de Haringvlietbrug is een ongeluk gebeurd. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam en de vertraging is 20 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
9: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
6: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
9: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
3: muziek en informatie.
10: De

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Rivier, Zuid-Holland Bereikbaar en Donkey Republic starten vanaf heden tot en met 31 juli een proef met extra vroege afvaarten tussen Gorinchem, Sleewijk, Hardingsveld en Werkendam. De pilot is bedoeld voor werknemers met vroege diensten, waaronder medewerkers van OVO en Rivas. De eerste veerpont vanuit Gorinchem vertrekt voortaan dan om 17:15. Reizigers kunnen hun eigen fiets meenemen of gebruik maken van de deelfietsen van Donkey Republic aan de overzijde. Met de proef willen de partijen duurzaam woon-werkverkeer stimuleren en ervaring opdoen met alternatieve reisroutes in aanloop naar de werkzaamheden aan de Merwedebrug. Voelt u zich somber, angstig of eenzaam? In Altena zijn er verschillende mogelijkheden om hulp te krijgen of een luisterend oor te vinden. Praten kan helpen met iemand uit uw omgeving of met een professional. Wie niemand in de buurt heeft om mee te praten, kan terecht bij diverse organisaties. Zij bieden ondersteuning via telefoon of anonieme chat en staan klaar om te luisteren en advies te geven. Inwoners kunnen onder meer contact opnemen met Ons Altena, 113, de luisterlijn of de kindertelefoon. Voor jongeren en jongvolwassenen zijn er speciale hulplijnen beschikbaar. Hulp is dichtbij en voor iedereen bereikbaar.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl. Je bent in Altena. Dat voelt heerlijk, toch? Je luistert naar Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. Een gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar opvallende files, onder meer door Duitse grenscontroles en recreatieverkeer. Op de A12 vanuit Arnhem sta je tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens een kwartier in de file. Op de A76 in het zuiden vanuit Geleen is de vertraging voor de grens 20 minuten. Verder heb je in Zeeland een kwartier tijdverlies op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, tussen Port Zeelande en Goede Reden. Het is druk op de N359 van Leeuwarden naar Lemmer. Voor de aansluiting met de A6 sta je 20 minuten vast. En op de N307, de Houtripdijk, is het druk van Horen naar Kampen bij Lelystad-Bataviastad. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek mix.

0: Regio-info.
1: Jongerencentrum De Pomp in Almkerk organiseert op zaterdag 30 mei een graffiti-workshop voor jongeren. Speciaal deze avond zijn ook leerlingen uit groep 8 welkom om kennis te maken met het centrum. Onder begeleiding van graffiti-artiest Diederik Baks kunnen deelnemers zich creatief uitleven. Er is onder meer een auto om te bewerken, een graffiti-wand en de mogelijkheid om een eigen kunstwerk te maken. De workshop duurt van 8 tot 10 en is gratis toegankelijk. Daarna blijft De Pomp nog open tot middernacht. De avond is bedoeld als laagdrempelige kennismaking voor toekomstige middelbare scholieren. De Vereniging voor Ouderenvervoer Aalburg is dringend op zoek naar nieuwe vrijwillige chauffeurs. De organisatie verzorgt dagelijks vervoer van ouderen en gehandicapten naar verschillende dagbestedingen. Zowel mannen als vrouwen zijn welkom om het team te versterken. Kandidaten moeten beschikken over een geldig rijbewijs en affiniteit hebben met ouderen en mensen met een beperking. Met het vervoer levert de vereniging een belangrijke bijdrage aan de mobiliteit en zelfstandigheid van haar passagiers. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie of aanmelding contact opnemen met coördinator Thijs van Rijswijk. En dat kan via de website van de vereniging op verenigingvoorouderenvervoeraalburg.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Aldenaar. Beste muziekmix.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooienmodus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door 2 mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De 2 reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de 2 broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2-overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er momenteel voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Door controles is het oponthoud 20 minuten. Het is druk op de N57 in Zeeland. Van Middelburg naar Rotterdam sta je een kwartier in de file tussen Port Zeelanden en Goede Reden. Het is heel druk op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een half uur. En op de A28 staat het vast van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Amersfoort-Vathorst. Daar heb je 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
9: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12:00 tot 17:00 en zaterdag van 9:00 tot 21:00. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
10: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
11: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
10: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
11: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl.
4: En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
12: Radioreclame via AFM werkt.
13: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
14: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
15: Mijn naam is Daniel Roland.
16: Ik ben Remy van Kesten.
17: Ik ben
16: Marcia
17: van
16: Kesten
17: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
18: Ik ben
17: Nadine
18: van Leer
17: Guiting
18: en ik speel op een viool van het
14: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
12: Radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Op 6 juni kun je in Woudrichem deelnemen aan een creatieve workshop Lego Druktechniek. Tijdens deze workshop leer je hoe je met gladde Lego steentjes een eigen ontwerp maakt en dit omtovert tot een afdruk op papier. Met behulp van speciale inkt en een eenvoudige druktechniek ontstaat een unieke print vergelijkbaar met hoogdruk. Deze workshop op 6 juni in Woudrichem vindt plaats tussen 10:30 en 11:30 aan het Raadhuisplein en is geschikt voor iedereen die graag creatief aan de slag wil. Bij Maaswaarden op de locatie Wijkenstein in Wijkenaalburg is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers. De organisatie zoekt mensen die willen helpen bij diverse activiteiten voor bewoners. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals ondersteunen bij dagbesteding, tuinieren met bewoners, helpen in de koffiecorner of koffie schenken op de afdeling. Ook wordt hulp gevraagd bij een zangochtend en activiteiten in de huiskamer. Geïnteresseerden die hun tempel willen besteden, kunnen contact opnemen met Maaswaarden en vragen naar Bert Noorloos. Aanmelden per e-mail is ook mogelijk via b.noorloos@maaswaarden.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. De gemeente Altena heeft AFM. Altena's beste muziekmix.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Jooster. De plannen voor woonwijk De Eng in Veen lopen vertraging op. Het gaat om de bouw van 53 woningen en een nieuwe basisschool. Oorzaak is de discussie over de zogenoemde spuitsonering rondom een naastgelegen agrarisch perceel waar gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Recente uitspraken van rechters maken het lastig om gevoelige functies zoals woningen en scholen binnen 50 meter van landbouwgrond toe te staan. De gemeente onderzocht onder meer maatregelen om de afstand te verkleinen, maar ziet daarin nu te veel risico's. Daarom wordt het bestemmingsplan voorlopig nog niet aan de raad voorgelegd. De gemeente onderzoekt alternatieve oplossingen en verwacht pas in het najaar met een nieuwe update te komen. Het aantal jongeren in Altena dat jeugdzorg krijgt is vorig jaar voor het eerst sinds 2021 gedaald. In totaal kregen 1615 jongeren tot 23 jaar hulp, ongeveer 1 op de 10. Vooral het aantal jongens in de jeugdzorg nam af. De meeste jongeren kregen jeugdhulp vanwege psychische problemen of opvoedproblemen. Ook het aantal maatregelen voor jeugdbescherming daalde licht. Landelijk is dezelfde ontwikkeling zichtbaar. Volgens deskundigen kan de afname van lichtere hulp meer ruimte geven om ernstige problemen bij kinderen sneller te signaleren en aan te pakken. Het CDA Altena wil betere bescherming voor de historische begraafplaats aan het Laantje in Werkendam. De partij heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De begraafplaats uit 1829 heeft volgens een onderzoek grote cultuurhistorische waarde, omdat veel oude graaf- en grafmonumenten behouden zijn gebleven. De historische vereniging Werkendam vreest aantasting van het historische karakter door het verdwijnen van grafstenen bij ruimingen. Ook bijzondere mossen zouden verloren gaan. Het CDA vraagt om onderzoek naar bescherming als gemeentelijk monument en naar toekomstig beheer, biodiversiteit en kosten van de begraafplaats. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files, maar op de A12 is het wel druk vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 20 minuten oponthoud vanaf Zevenaar door grenscontroles. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom sta je bij Rilland 10 minuten in de file. Op de N57 van Middelburg naar Rotterdam heb je ook 10 minuten oponthoud nog. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle sta je tussen Ens en Kampen-Zuid ook 10 minuten vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Het toernooiveld van Slot Loevestein vormt op donderdag 9 juli het decor voor het Delta-concert. Tijdens deze openluchtavond

0: tijd om te spelen, rond te kijken op de kinderboerderij of samen verder te ontdekken. Bij sommige voorleesmomenten is er ook een boekstartkoffertje verkrijgbaar, inclusief een gratis bibliotheek lidmaatschap voor kinderen. De deelname is gratis en aanmelden, dat kan op de website bibliotheekcultuur.altena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de eredivisie, ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
5: Het wordt hier nog eens dunnetjes opengedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de eredivisie.
4: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel veel files staan er niet en in de meeste gevallen heb je in de files die er wel staan een paar minuten vertraging. In Zeeland is het vooral druk. Er staan veel korte files door terugkerend vakantieverkeer. Op de N57 bijvoorbeeld van Middelburg naar Rotterdam heb je tussen Port Zeelanden en Goederede 5 minuten oponthoud. De N57 Brouwersdam richting Middelburg. Daar sta je bij Middelburg nog 10 minuten in de file. Op de N59 is het druk. Van Seroskerke naar knooppunt Hellegatsplein voor de aansluiting met de N256. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Op de N256 van Zierikzee naar Goes sta je voor de afrit Wolfaartsdijk ook 10 minuten in de file. Verder rijdt het langzaam op de A58 naar Bergen-op-Zoom bij Rilland. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. Verder staat er file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens heb je door controles 20 minuten tijdverlies. En op de A7, de afsluitdijk naar Noord-Holland, staat file. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
8: WoonIdee. Dat is mijn idee.
9: WoonIdee in Veen.
8: Aan de Begijnhof.
2: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Here we go.
8: Wij zijn

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op dinsdag 2 juni verzorgt Liesbeth van Oort-Zonneviel een kennismakingslezing over hoogbegaafdheid bij kinderen. Tijdens deze avond deelt zij haar persoonlijke ervaringen als moeder van een hoogbegaafd kind. Liesbeth vertelt over de zoektocht naar passende ondersteuning, de uitdagingen binnen het ouderschap en de lessen die zij onderweg leerde. Ook leest zij voor uit haar boek Mam, mijn hoofd zit zo vol, dat in 2025 verscheen. Er is ruimte voor vragen en het uitwisselen van ervaringen tussen ouders. Deze gratis bijeenkomst duurt van 7:30 tot 9:00 en is in de bibliotheek in Werkendam. Meer informatie staat te lezen op de website zonnezieltjes.nl. Inwoners van Altena kunnen weer duurzame ondernemers voordragen voor de Groene Pluim 2026. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die zich inzetten voor een duurzame toekomst. De gemeente reikt de onderscheiding dit jaar voor de 3de keer uit. Deelnemers worden onderdeel van een netwerk van ondernemers die elkaar inspireren en versterken op het gebied van duurzaamheid. Aanmelden is gratis via groenepluim.nl. Ook anderen kunnen een bedrijf voordragen via de gemeente Altena. Vorig jaar ging de prijs naar familiebedrijf Hakkers vanwege hun duurzame werkwijze.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goedendag, mijn naam is Kevin Joosten. Gemeente Altena houdt voorlopig vast aan een afstandsnorm van 1000 meter rond geitenhouderijen. Lopende vergunningtrajecten binnen deze zone worden tijdelijk gepauzeerd in afwachting van nieuwe landelijke richtlijnen. Aanleiding is onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2025, waaruit blijkt dat omwonenden nabij geitenhouderijen een verhoogd risico op longontsteking hebben. Binnen 500 meter ligt dit risico gemiddeld 73% hoger. Volgens het college gaat het om circa 25 tot 30 initiatieven in verschillende stadia. Altena zegt het voorzorgsbeginsel toe te passen totdat het Rijk in juli met aanvullende informatie en mogelijk nieuwe afstandsnormen komt. Daarna bekijkt het college welke vervolgstappen en maatwerkmogelijkheden mogelijk zijn. In Altena hangen inmiddels 18 kastjes met gratis menstruatieproducten en er komt er nog één bij. De gemeente werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Volgens onderzoek had 13% van de Nederlandse vrouwen in 2024 geen geld voor menstruatieproducten. Wethouder Anneloes van Hunnik noemt dat schrijnend. De uitgiftepunten hangen onder meer in bibliotheken, scholen en het gemeentehuis. Mensen kunnen anoniem producten meenemen zonder gegevens achter te laten. Zo wil de gemeente de drempel laag houden en menstruatiearmoede beter aanpakken. Huizenkopers in Altena zijn duurder uit dan een jaar geleden. Volgens nieuwe cijfers van het CBS stegen de huizenprijzen in de gemeente met 9%. Daarmee ligt de gemiddelde verkoopprijs inmiddels boven de 540.000 euro. In ruim 2/3 van de gevallen betalen kopers nog altijd meer dan de vraagprijs. Toch lijkt de woningmarkt langzaam af te koelen. Landelijk stijgen de prijzen minder hard dan vorig jaar en steeds vaker worden woningen opnieuw te koop gezet met een lagere vraagprijs. En tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Waterschap Rivierenland werkt aan een nieuw waterbeheerprogramma voor 2028 tot en met 2033. Inwoners, ondernemers en organisaties worden uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen als waterveiligheid, schoon water en de leefomgeving. Via een online participatietraject wil het waterschap inzicht krijgen in ideeën en ervaringen uit de regio. Reacties worden verzameld in een zogenoemd perspectievenbeeld en meegenomen bij het opstellen van het nieuwe beleid. Meedenken kan tot en met 30 juli via de website meedenken.waterschaprivierenland.nl. Altena Brass geeft op vrijdag 3 juli een zomerconcert in het Belgische Merle. De band werkt dit jaar met verschillende interim-dirigenten na het vertrek van een vaste dirigent eind vorig jaar. Tijdens dit concert staat Altena Brass onder leiding van de jonge Belgische dirigent.

0: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy van Pesten.
7: Ik ben Marcia van Pesten.
8: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
9: Ik ben
8: Nadine
9: Vindelijk.
8: En ik speel op een
9: viool.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
11: Met het nieuws.
12: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
13: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
12: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse drone-aanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een drone-commandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
14: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
12: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is AFM.
15: Verkeersinformatie.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is voornamelijk heel druk op de wegen vanuit Zeeland. Veel terugkerend recreatie- en vakantieverkeer daar. Bijvoorbeeld op de A58 van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Het oponthoud is een half uur tussen knooppunt Stellenplas en Rilland. En op de N57 heb je ook bijna een half uur tijdverlies van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Stellendam. Op de N59 is de vertraging een kwartier van Zierikzee naar knooppunt Hellegatsplein. Tussen Oude Tongen en Hellegatsplein sta je vast. Op de A12 staat een lange file door de Duitse grenscontroles. Vanuit Arnhem tussen Zevenaar en de grens. Ook daar is het oponthoud bijna een half uur. En op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland, is het oponthoud een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
6: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
5: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story. Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
9: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
7: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
9: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
7: Radioreclame via AFM werkt.
9: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
7: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
9: Met nu
7: non-stop muziek.
9: Dit is AFM.

0: Here we go.
1: Altena is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: ZFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
8: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
7: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als 5e. Aartsrivaal Internazionale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan behoorlijk wat files vanuit Zeeland door terugkerend vakantie- en recreatieverkeer. Zoals op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen knooppunt De Poel en Rilland. Daar heb je ruim een half uur tijdverlies. De N57 van Middelburg naar Rotterdam sta je ook een kwartier in de file tussen Poortzeelanden en Stellendam. En op de N59 vanuit Zierikzee rijdt het langzaam tussen Oude Tongen en knooppunt Hellegatsplein. Vertraging is 25 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd bij Strand Nulde op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Kost je ook een half uur extra, de linkerrijstrook is dicht. En op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens sta je voor de grens 20 minuten in de file door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
9: Wij zijn AFM. Altena
6: beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
9: Met nu
5: non-stop muziek.
9: Dit is

0: Een goede fiets begint bij de juiste plek. Bij Tweedehands Fietsenmarkt in Giessen vind je een ruim aanbod met jong, gebruikte en nieuwe fietsen. Zorgvuldig nagekeken en direct rijklaar. Van Cortina transportfietsen tot stoere jongensfietsen en trendy meidenfietsen van het topmerk Alpina. Ook voor elektrische fietsen ben je bij ons aan het juiste adres. Wij zijn premium dealer van Avalon in Altena en omgeving. Je bent welkom op woensdag van 12 tot 5 uur en zaterdag van 9 tot 1 uur. Tweedehands Fietsenmarkt, Ambachtstraat 6 in Giessen. Service en aandacht met een glimlach.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
6: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
5: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Wij voor een dag van de stelt Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
13: Of radioreclame nog steeds werkt?
3: Zeker weten.
4: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
12: Mijn naam is Daniel Roland.
13: Ik ben Remy van Kesten.
14: Ik ben Marcia van
13: Kerkhoff
14: en ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
15: Ik ben
14: Nadine Vincent Gertie
15: en ik speel op een viool van het
7: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
3: Radioreclame via AFM werkt.
4: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De radiozender voor de gemeente Altena.
4: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
4: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

0: Dit is AFM. De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee, dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
2: Aan de Begijnhof. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooienmodus in Dussen. A style for every story.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens het RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
8: Verkeersinformatie.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De radiozender voor de gemeente Altena.
10: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
5: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
10: Met nu
5: Altena's relaxte muziekavond.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de 2e bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is

0: Muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Eeuwes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Eeuwes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Eeuwes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Ewes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Met nu
0: non-stop muziek.
1: Dit is